0: Durante Simón Marina Sveigareif he conocido, ya está un comerciante actualmente, pero de un pasado le traja para varios gabinetes de Voorlichting. Él lanza su preocupación para el terreno que tiene en un club Caribe Tawata, situa, y él vocifera que quiere investigar quién está doña, etc. Y que está guardando y contesta para que quiere por así pasar. Que tiene idea de un hobby bom para actividad urbana de ora estado que está aquí por ta hasi bom uso de jeia que ta existente tem hobby espacio. Vamos escuchar aqui que eu estava tendo de dona de entrevista aqui na onde nos colega na a papi kuni over the ex terreno de Club Caribe e o potencial de projeto para a comunidade.
1: Aqui não. Años não passar, decenas não passar, estava em Club Caribe. Um clube forte aí nos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, estava tendo seu jeito com ele, estava tendo seu hecho com ele, e estava tendo testa um clube mestre vista, que estava tendo um tinto real. Aqui não, é membro da casa real, estava tendo para a festa na real. Kiko apara aui de Club Caribe. Club Caribe, hoje em dia, maneira por mira, apara abrir um dump. Un dump, un candidato de dump por visa que arruba conoce. Pasobra quizás sobre la vigilancia, quizás es dueña de terreno, a la que cosa que sale fuera de man y quien está para dueña de terreno. Hoy en día hay un grupo, sí, que está dispuesto a donar realce na el club aquí para venir con proyecto de urbanización. Tapos aí, no segundo conosco que não, senhor Marinus Weigemans, quem de um
2: perso...
1: Weigereif, sorry. Pois aí, não sei que não, hein? Senhor Marinus Weigereif, quem de tá um gestão que tá buceiro por vista e também tá representar o grupo aqui. Senhor Weigereif, que eu vou contar nós de um momento aqui para sobre, mas compreender que já acaba de uma petição realizada no governo para pôr em terreno aqui.
2: Não, é petição no tei do que nós tu saca de um terreno erfacht. Dus het doet dat land Aruba, maar een groep investeerders, of dus een compagnie, registra naar Kamer van Koophandel. Namer, mij nog kunnen ze een namer tampoco, maar komen dit te bieden naar Spanje, ook naar Argentinië, porta de Venezuela. Oké. Na hij trainen na aan je 2017 voor de gobierno, pa has un proyecto de ahora cos como les atropa un hotel con 200 camas.
1: Sí.
2: Y for some reason vergunning na no hay vergunning of na sigue con proyecto carbón está just año pasado. Dus kijken naar hasi na basje toekomst bouw verenigingsgebouw Club Caribe. Nos tocor tempo de dat in bowlingbaan, een gym enzovoort en een basketbal. Dus bibe hopi cerca ik doe een credit naar mijn pareja Monique. Ze zei, wat about? Want ben ik een urban sportzone. Ik heb niet meer. We zijn bij Hobenang, Pobien, familie Pobien. Dan op skateboard. Dan zijn we meskos, we kunnen zijn naar Amsterdam. Maasje, exitoso. Een skateboard, skatebaan. Ik hoor die steps, BMX, heen en aan Pocana. Ik view dat tremendo. Ik kwam maten die kwam daar echt hoppie bij. En met de keer toekomst naar mij, hoe is de situatie kon ons wakker worden. Als een jacuzzi, sushi, toekamine, een dump, dat is voor mij bejagen, maar buiten de poort. Was daar rotzooi?
1: Pues die een plan, maar naar voren kwam bij de poort van het gobierno?
2: Ah, maar in mijn primeer gesprek heb ik met minister Herdekaba. Hij contact me back. Hij goest het plan. Ik heb het niet. Maar hij zei, het is dingen maar negen die kopieën sowieso. Pa urban, pa
1: sí.
2: Common good. Nantabisa. Nou, zaken in ons hebben een opportuniteit. Pa is nou moet je naar die Dakota, mensen die playa. Door pa bin, aki nan. Pa disfrutar die zone na praktica de porta con nankia.
1: Tim plan kaba pero me sei terreno tambe na nomor di bossa.
2: Sowieso ta un processo mi te kere. Wa ke de ting regels nang orbo no et terreno te kere pa cobiano.
3: Okay. Het erfwacht.
2: Het erfwacht. Ik had 10 hectare. Kon hij 4 kavels, dan met een vraagteken. Maar anyway. Bij ieder geval, het terrein, de vol, dus Jeffy kan de meten. Een paar hoben, een paar familie, een kooi op elkaar, een botte in view die airport, botte in view die Lamang, boppen kon ik daar als een linie park. Het is een algo tremendo.
3: Tremendo, sí, etocéntrico.
2: Sociaal, en moest ik hier, want onze papier riep het toerisme. Awon nan to ba ki rotsoi aki nan ta per ora meta dona hap na Panama City na e boulevard tam nan ta matin mesum park i tur hen te pensa ba wa or turiste bin no so ba ki much nan hob nan to ta praktika deport of familie ta kana ku ku na yona i turiste ta mata pensa hey Aruba ta mata bom beso parti social.
3: Che dia per i sinta of bosso gruppo per i sinta con governo con ministro conseri va per arrivare a un piano concreto.
2: Ayer ministro Herdeir bis mite bei amabo. Non so va che che planes nanta con nos por involve. Ja, botin hurdo, ti un processo pa e terreno to vor dune back na Aruba. A mite che onestamente Godfried tur erfpacht, eigenlijk missen die man die hele naam lokaal. Nos koi sali voor die man kaba, hoop je Airbnb is, hoop je vakantie van tot arriba erfpacht.
3: Ja.
2: Oké. Okay? I terrein dat meer is van ons mis. Van ons bosa, hele naam hoben of adulten hoben. Kijk, kom eens aan, kijk, kom per een kaas of kijk, trouw kaas. Kaas in notin. Dus.
3: E dumpa che ti metta passa per storia ora, che ben è cucciuto ancora di 2 bande.
2: Exactly. Esatto, è qua a maspante, ora ma tutti mi stanno andando e toevallig passo voorbij, mi muovo, keer mi muovo, tanto sushi. E ora ma contatto autorità, dan dice, ja, het terreno ting un dono. Per la che dono bin, ha si quel limpe, serio lugar drecci.
0: Sim, Natan, tem vários caminhos na Aruba de abandonar, tem uma casa também abandonar, não só quem tem dono, não. E houve um projeto bonito para sair fora disso aqui, não, para botar passa, botar água, botar aí, ideia, tem a casa aqui, Marina Svegerev e sua pareja, tem um par de boas ideias, sin embargo, é mais complicado, só tem procedura, não, que tem que executar para por ganhar, e possibilidade para fazer qualquer projeto.